0: mooi, gok, mooi, gok. De achterdeur, ja, gok, mooi, gok. De ja, gok, mooi, gok, mooi, gok, mooi, gok. Mooi, mooi, mooi.
1: Ja, achterdeur, ja, gok, mooi, gok. De ja, gok, mooi.